0: altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
1: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
10: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
11: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievere clubwedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
13: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
14: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
7: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
15: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
16: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
17: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
22: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
22: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
7: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
23: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: En jullie draaien die kroketten zelf?
23: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
7: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
23: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
23: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
23: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
7: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
23: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
2: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
2: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
2: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
2: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
2: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd

0: Heb ook wel nodig dat wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledig nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
2: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
3: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
7: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
6: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
7: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
6: Waar vindt het plaats?
7: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
6: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
7: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
7: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee regio.

0: nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: speler Joppe Mennes.
19: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewonnen, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
9: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
21: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
22: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
23: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
23: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
23: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
23: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
10: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael Van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Dit is Radio Noordzee.
25: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
7: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
5: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
5: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
5: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
5: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
11: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
12: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
26: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
13: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
15: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewonnen, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
5: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
5: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
5: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
5: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
5: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
14: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
21: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
22: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
5: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
22: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
5: Waar vindt het plaats?
22: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
5: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
22: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
5: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
22: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
22: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
4: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
7: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon dat is ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
10: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
11: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
13: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
15: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
16: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
20: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
13: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
20: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
13: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
20: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
13: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
20: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende, met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
7: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
11: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
12: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel

0: Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
0: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
0: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
7: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
8: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
7: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
9: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
7: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
7: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid. Of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk...

0: Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
7: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
6: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
7: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
6: Waar vindt het plaats?
7: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
6: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
7: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
7: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
11: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
11: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
11: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
11: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
13: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
14: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
15: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
16: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
17: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
18: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
10: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
24: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
23: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
25: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
5: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
5: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
10: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
6: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: En jullie draaien die kroketten zelf?
6: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
10: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
6: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
6: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
6: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
10: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
6: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
26: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
26: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
26: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
26: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
26: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
12: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
13: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
18: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
11: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
15: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
16: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
8: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
16: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
8: Waar vindt het plaats?
16: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
8: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
16: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
8: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
16: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
8: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
27: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
27: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
24: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
27: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
24: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
27: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
24: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
27: Het voorjaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum twee huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
14: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
12: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is al wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
13: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
18: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
24: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
24: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
24: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
24: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little

0: volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
4: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
5: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb de 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier

0: Met verschillende mensen gesproken en die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken en die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
0: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
1: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Regionieuws. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
4: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
3: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
5: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
3: Speler Joppe Mennis.
6: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
3: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
9: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
10: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
11: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
13: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
3: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
3: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
3: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
20: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
1: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
20: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
1: Waar vindt het plaats?
20: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
20: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
20: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
20: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
0: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
21: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
22: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Izegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
4: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
3: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
5: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
3: Speler Joppe Mennes.
6: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
3: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
3: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
14: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
3: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
3: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
3: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
9: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
10: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
11: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
12: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
7: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
7: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van het derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Maxim Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
4: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
3: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
5: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
3: Speler Joppe Mennes.
6: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
3: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
10: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
2: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
17: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
1: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
20: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paten maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: En jullie draaien die kroketten zelf?
20: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
20: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
20: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
20: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
20: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
4: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
4: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
4: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
4: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
10: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according to the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
11: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Sivan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
7: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that game.

0: die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
5: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
6: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder

0: de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
0: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Izegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
4: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
6: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
4: Speler Joppe Mennis.
7: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
4: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
9: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
10: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilver ook in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
0: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
11: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
10: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
12: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
10: En jullie draaien die kroketten zelf?
12: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
10: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
12: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
10: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge rubehaaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hè. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want als ik aan de Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
15: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
16: Nu, voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
17: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
18: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
19: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
20: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
21: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
10: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
21: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
10: Waar vindt het plaats?
21: Het vindt plaats in het vernieuwde cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
10: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
21: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
21: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
21: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistant coach Thierry de Klerk.
24: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
10: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
24: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
26: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
27: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
28: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
28: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
28: Ik heb ook al boze mensen gezien. Maar eigenlijk, veruit, de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met... We zijn blij dat er dingen aangepakt worden. Dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms... Maar dat kan heel verschillend zijn. Suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt, is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt... 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
28: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook... in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
28: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
24: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
10: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
24: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
15: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
16: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
17: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
18: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
19: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
20: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
22: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
22: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
10: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
10: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
10: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
24: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
10: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
24: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard, could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too though that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
11: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
12: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
14: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
21: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
10: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
21: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
10: Waar vindt het plaats?
21: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
10: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
21: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
21: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
21: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
18: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. En we zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
19: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
20: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren.

0: Leerlingen, we hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
1: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort.
2: Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
3: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
6: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
8: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
5: Adam Miller scoorde 13 punten,
9: waarvan 3 3-punters.
10: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball.

0: Very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
12: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
13: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
14: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
15: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
16: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
17: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
8: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
22: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
23: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
25: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
26: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
0: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
26: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
5: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
5: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
4: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
7: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
7: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met drie kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
7: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
7: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
7: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
7: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
26: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
26: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
26: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
26: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
26: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
15: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar en ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
10: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
16: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
10: Speler Joppe Mennes.
17: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
10: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
11: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
9: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
18: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
4: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
18: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
18: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
18: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
18: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
18: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
10: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
10: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
10: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
10: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Michael van Ie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
27: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
27: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
27: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
27: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
27: Het voorjaar.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
12: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. chef Sam van Kompenolle.
13: Ook het kursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
10: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
14: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
10: Speler Joppe Mennes.
15: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
10: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
17: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
16: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
17: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
16: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
17: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
16: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
17: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
25: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Rani van Landegem.
28: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistant coach Thierry de Klerk.
25: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
16: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
25: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
10: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
10: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
10: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
8: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
9: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
11: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
16: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
18: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
16: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
18: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
16: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
18: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
16: Jullie gaan dat ook actief promoten?
18: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
1: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
0: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
16: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
0: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
16: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
7: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
16: En jullie draaien die kroketten zelf?
7: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
16: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
7: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
16: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
7: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
16: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
7: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
16: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
7: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona dat is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitzenden.

0: voor de Oostense Revue is gestart. Topen te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
2: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
4: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
6: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
4: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
4: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen

0: dingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
9: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
8: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
9: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
8: Waar vindt het plaats?
9: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
8: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
9: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
8: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
9: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegangbedrag €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
14: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
15: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
16: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woekerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
19: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
25: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
8: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
25: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
26: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
3: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
4: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
5: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Burkwani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
6: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
7: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
8: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
10: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
9: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
10: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
9: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
11: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
9: En jullie draaien die kroketten zelf?
11: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
9: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
11: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
11: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
11: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
9: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
11: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
9: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
12: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 3-punters.
13: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade.
15: De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
15: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
5: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
4: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
5: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
5: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
5: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
5: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
6: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders. Want het is echt een beleving voor het ganse gezin. mensen zijn.
7: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
10: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voegen gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
15: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
16: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
17: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
19: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
20: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
21: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon. Deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
6: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
7: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
8: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions.

0: wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
11: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
12: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de

0: de zaterdag, de zondag en de maandag. Heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
1: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
1: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset. En om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
7: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
7: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
7: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
7: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
7: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
9: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
10: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
11: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
12: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
5: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
13: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
5: Speler Joppe Mennis.
14: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievere clubwedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
5: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
16: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
15: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
16: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
15: Waar vindt het plaats?
16: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
15: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
16: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
15: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
15: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
16: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
15: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
22: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
5: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
23: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
5: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
24: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
5: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
1: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
2: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
8: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vandaag aan de kust eerst veel zon. Deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
15: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
15: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
15: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
15: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
12: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
5: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
13: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
5: Speler Joppe Mennes.
14: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
5: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
16: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
17: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
8: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
18: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
15: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
18: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
15: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
18: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
15: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
18: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
15: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
22: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
5: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
23: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
5: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
24: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
5: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
1: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
2: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
21: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
21: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
25: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
21: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
25: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
21: Jullie gaan dat ook actief promoten?
25: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en de Martuur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee, we doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
7: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. met een volledig herwerkt concept.
9: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
9: Speler Joppe Mennis.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. Moet je natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
9: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
6: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
6: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
6: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
6: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
6: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
9: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
16: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
9: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
17: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
9: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
18: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
9: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
20: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
21: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
22: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
23: This is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
24: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
24: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
24: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
24: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
24: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
24: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxim Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
27: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
27: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
27: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
27: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het het voorjaar?
27: Het voorjaar.
6: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. En we zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
7: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
7: Speler Job.

0: 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
3: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
4: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
5: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
7: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
9: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
10: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de

0: Kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge rubehaaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
9: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
10: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
11: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
12: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
13: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
15: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
16: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
15: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
17: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: En jullie draaien die kroketten zelf?
17: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
15: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
17: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
17: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
17: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
15: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
17: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
21: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
15: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
21: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
22: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
23: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oh, dat is nog de Lucie Loes en de Tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
24: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
25: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
26: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
27: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
15: En hoe doen jullie dat?
27: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
27: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
27: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
27: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
20: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
1: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
4: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
1: Waar vindt het plaats?
4: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
4: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
25: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
15: Dan denk ik, die bridge spelers zijn big spenders.
25: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit, de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd, wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
8: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
11: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
10: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
12: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
10: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
10: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en een 8:00 vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10:00 aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
20: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
20: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
20: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
20: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven, namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis, in een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
22: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot VG, periode 1907-1981.
23: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
24: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
10: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
10: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
10: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Michael van Nie.
26: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
28: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
8: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
28: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen.
10: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 3-punters.
1: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
10: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
10: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
9: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
11: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
12: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
15: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
14: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
25: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
14: En jullie draaien die kroketten zelf?
25: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
14: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
25: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
14: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
25: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
14: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
25: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
14: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
25: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
10: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
11: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, gewonnen als ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden.

0: hoorde dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
5: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
4: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
5: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
5: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
5: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die Bridge-spelers zijn big spenders.
5: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
6: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
4: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
7: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
4: De plannen voor innovatie van de Sint

0: Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
7: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
8: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
9: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, gewonnen als ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
21: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
9: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
22: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon. Deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een ja, laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri de Maree.
26: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
24: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen, van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uit.
2: uitverkocht?
24: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
4: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
6: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
6: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
6: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
6: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
6: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
6: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk. Authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
8: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende. Met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie. Die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
14: Het is een heel open project met voldoende grond. Met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat. Zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
15: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
17: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
18: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Bratanus.
27: Ik ben Christopher Meijer.
28: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
30: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
29: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
30: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
29: Waar vindt het plaats?
30: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
29: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
30: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
29: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
30: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
29: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
30: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
29: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
29: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
29: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
29: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
29: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oh, dat is nog de Lucie Loes en de Tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
10: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
11: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
12: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
13: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
22: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
23: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
29: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
0: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
30: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
8: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
14: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
15: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
29: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
16: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
29: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
16: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
29: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
16: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
29: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
16: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
29: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
29: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
29: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
29: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
13: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
22: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
23: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
10: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
11: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
12: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober.

0: zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
1: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
0: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
0: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
0: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
0: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
0: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
0: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
0: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
6: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
5: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
7: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
5: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
5: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept.

0: Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 uur met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
8: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
7: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
8: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
7: Waar vindt het plaats?
8: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
7: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
8: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Dan denk ik, die Bridge-spelers zijn big spenders.
8: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
10: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
11: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
12: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
13: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
7: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
14: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: speler Joppe Mennes.
15: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewonnen, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
21: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
7: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
21: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
22: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
4: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
19: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
13: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
14: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
15: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. Moet je natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
5: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
8: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
9: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistantcoach Thierry de Klerk.
21: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
0: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
21: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
22: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
0: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
16: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
0: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
17: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
0: En jullie draaien die kroketten zelf?
17: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
0: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
17: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
0: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
17: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, Iedereen wint graag, hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
17: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
7: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
17: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
9: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
9: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon als ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
9: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
4: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
4: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
4: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
4: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
9: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
9: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
9: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Opende op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
20: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
21: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
22: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter. Daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
7: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
8: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
9: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagt van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar met ons Brene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
11: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
12: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
13: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
13: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
13: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO

0: didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en zo.

0: Huis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
3: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
2: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
4: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
2: En jullie draaien die kroketten zelf?
4: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
2: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
4: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
2: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
4: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
2: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
4: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
2: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
4: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
7: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
8: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
9: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
9: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewonnen als de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
9: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
13: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
13: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
13: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
13: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
9: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
9: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
13: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
19: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
9: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
20: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
9: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
21: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
9: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
22: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
23: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
24: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
26: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
2: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
26: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
2: Waar vindt het plaats?
26: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
2: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
26: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
26: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
13: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
26: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsiew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
13: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
13: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
13: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
13: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
9: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
4: Ook het kursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
9: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
9: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
9: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
15: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
16: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
17: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
25: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
25: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
20: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
2: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
20: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
19: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
21: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
19: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
18: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
19: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
27: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
25: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
29: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
29: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
29: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
29: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Op
0: 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
25: Noordzee regionieuws.
19: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
6: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
7: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus dat artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
8: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
9: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
9: Speler Joppe Mennis.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
9: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
13: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
14: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
14: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
14: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
9: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
9: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
9: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
22: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
23: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
24: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog, temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken, in de namiddag een regenzone.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serieus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
9: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge rubehaaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
7: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
6: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
7: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
6: Waar vindt het plaats?
7: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
6: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
7: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
7: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback

0: horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
4: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
6: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
4: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
4: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie.

0: premie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
0: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
0: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal en kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
8: De vistrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
10: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
11: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon als ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
12: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
15: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
16: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
17: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
19: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
20: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
21: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
22: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
22: Ja, het is elk jaar uitverkocht. Dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
12: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
23: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
12: En jullie draaien die kroketten zelf?
23: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
12: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
23: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
12: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
23: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
12: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
23: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
12: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
23: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
7: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
7: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
7: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
7: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
7: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
9: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
8: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
9: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
8: Waar vindt het plaats?
9: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
8: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
9: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
8: Dan denk ik, die Bridge-spelers zijn big spenders.
9: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijen.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
15: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
16: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoop verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
19: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
20: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
20: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
20: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
20: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
11: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
14: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
7: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog, temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken, in de namiddag een regenzone.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
20: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
20: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
20: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
20: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Dirda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
11: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
3: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
11: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
10: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
11: En jullie draaien die kroketten zelf?
10: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
11: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
10: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
10: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
10: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
11: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
10: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
19: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. Moet natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
13: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
7: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
15: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
16: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
16: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefening.

0: Info Bali en het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
5: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
4: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
6: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
13: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
12: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
13: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
12: Waar vindt het plaats?
13: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
12: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
13: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
12: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
13: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
12: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
13: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg...

0: sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen en we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosieve. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
5: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
8: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
9: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
10: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
11: Ook het Kursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. En we zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
12: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
13: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZ2 de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
5: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
15: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
17: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
14: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
20: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog, temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken, in de namiddag een regenzone.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
5: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
5: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
5: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
21: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
21: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
21: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
23: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
12: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
13: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
7: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
8: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
9: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
24: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
25: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
25: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
5: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
26: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
5: En jullie draaien die kroketten zelf?
26: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
5: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
26: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
26: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
26: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
5: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
26: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
11: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
10: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
15: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
27: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
5: En hoe doen jullie dat?
27: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
5: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
27: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
5: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
27: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
5: En waar halen de mensen de brochure?
27: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
5: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
4: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
5: Waar vindt het plaats?
4: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
5: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
4: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
5: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
11: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
27: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
6: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
12: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
13: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
20: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
21: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
21: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
21: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
21: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
21: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
7: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
10: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
15: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
25: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
26: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
28: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
11: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
16: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
5: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
16: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
5: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
16: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
5: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
16: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
8: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een ja, laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple.

0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
7: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
9: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: En jullie draaien die kroketten zelf?
9: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
7: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
9: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
7: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen.

0: Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan, eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
5: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
5: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
5: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
5: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
5: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
8: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
9: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En Ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
5: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
4: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
5: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
5: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
5: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
5: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
17: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
14: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
18: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
21: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
22: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog, temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken, in de namiddag een regenzone.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan zo, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
23: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
24: Ik ben Nina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van een nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat verandering, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. Dus natuurlijk, weet je, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
6: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
7: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansengrondgebied van Oudenburg.
9: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
9: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
11: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
14: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
11: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
15: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
11: En jullie draaien die kroketten zelf?
15: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
11: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
15: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
11: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
17: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
18: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
19: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. chef Sam van Kompenolle.
20: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
21: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
22: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
23: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
23: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
23: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
23: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
23: Dus in het uitloket kunnen dames die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
24: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
24: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
25: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
26: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
27: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
28: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
29: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
18: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
11: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
18: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
11: Waar vindt het plaats?
29: Het vindt plaats in het vernieuwde Kursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Kursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
29: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
29: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
29: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
28: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
28: Het voorjaar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. En we zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
12: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
22: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
13: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
14: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
3: Regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch.

0: they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
11: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
11: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
11: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
11: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autisme...

0: vriendelijk. En er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert. Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
4: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
5: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
6: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
7: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
7: Speler Joppe Mennes.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
7: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Rob Jonkeer, de voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan. die dus kunnen vergelijken en die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
0: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
12: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
0: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
13: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
0: En jullie draaien die kroketten zelf?
13: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
0: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
13: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
0: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
13: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
0: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
13: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
0: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
13: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen. En ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
0: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
7: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
7: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
7: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
16: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een Kursaal staat daar wel voor.
20: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
21: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
22: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
22: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
22: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
22: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
22: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
7: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
24: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
0: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
24: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
0: Waar vindt het plaats?
24: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
0: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
24: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
24: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
24: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
7: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
7: Speler Joppe Mennis.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
7: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
5: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
6: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
12: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri de Maree.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8:00 vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10:00 aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
14: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
15: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
16: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
19: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, gewoon als ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
11: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard, could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too though that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
26: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
27: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Kursaal Oostende.
28: Wel, ik denk
3: denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
25: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
7: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen, maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
6: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk, maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
11: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
19: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
9: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
12: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
20: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
11: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
20: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
11: Waar vindt het plaats?
20: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
11: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
20: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
11: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
20: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
11: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
20: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
3: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Parijs.

0: Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
8: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
9: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
10: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
11: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
12: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: speler Joppe Mennes.
13: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewonnen als ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
5: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
5: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
5: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
5: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
19: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
20: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
21: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
22: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
29: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
28: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
29: uitverkocht? Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
28: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
28: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
28: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
28: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
28: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
28: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
13: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
15: We zitten in Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
16: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVLO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
11: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
17: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
28: En hoe doen jullie dat?
17: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
28: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
17: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
28: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
17: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
28: En waar halen de mensen de brochure?
17: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
28: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
6: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
22: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
28: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
22: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
28: Waar vindt het plaats?
22: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
28: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
22: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
28: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
22: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
28: dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
22: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosieve. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
10: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievere clubwedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van een nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
19: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
20: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
12: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
23: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog, temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken, in de namiddag een regenzone.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauls haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat dat kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
7: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe visstrap te bouwen.
8: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
15: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
16: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
15: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
19: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
15: En jullie draaien die kroketten zelf?
19: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
15: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
19: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
15: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. assistant coach Thierry de Klerk.
12: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
15: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
12: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
18: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.

0: en promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosieve. En dat allemaal in de kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9.

0: De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
4: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
4: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
4: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
4: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Cursaal.
8: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
3: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. coach Dennis Woegerer.
10: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay, and offensively I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
3: Speler Joppe Mennis.
11: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
3: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
7: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
3: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 3-punters.
13: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
3: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
3: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
16: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
17: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
18: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken, in de namiddag een regenzone.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren.
19: Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hallo, I'm Dario Dirda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
25: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
19: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
25: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
19: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
25: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
19: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
25: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
6: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
7: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
13: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
14: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
13: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
15: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
13: En jullie draaien die kroketten zelf?
15: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
13: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
15: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
13: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
13: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
13: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
13: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
13: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
13: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
13: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
13: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
18: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
19: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
20: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
18: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
13: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
13: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
13: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren.
1: In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
22: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
13: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
22: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
13: Waar vindt het plaats?
22: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
13: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
22: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
13: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
22: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
13: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
22: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Filip Monsenweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
13: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
7: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
18: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
9: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
13: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
13: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
13: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
13: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen. Yeah.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. Moet je natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
6: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
7: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
9: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
9: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
9: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
12: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
11: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
13: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
11: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
11: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van

0: Onder dan het recept, maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
0: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
5: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
6: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
7: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
7: Speler Joppe Mennes.
10: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
7: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de
1: Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
12: Ja.

0: Dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
8: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
9: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
11: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
12: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
14: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
1: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
14: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
1: Waar vindt het plaats?
14: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
14: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
14: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die Bridge-spelers zijn big spenders.
14: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
13: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
16: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
17: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennes.
18: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
20: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
21: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
22: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
22: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
8: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
13: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
9: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
13: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
6: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst. En ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
7: Liefste echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
11: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
16: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
17: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennis.
18: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
14: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
12: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
15: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
12: En jullie draaien die kroketten zelf?
15: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
12: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
15: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
12: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
12: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
12: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
12: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
22: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 3-punters.
26: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
20: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
27: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die je soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
28: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
0: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
12: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
12: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
1: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
12: Waar vindt het plaats?
1: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
1: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
1: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
1: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
16: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
17: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennes.
18: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
6: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
11: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. de theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
12: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
14: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
26: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
15: Nieuws en info, Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
23: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
23: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
23: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
23: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
11: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
7: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te
0: kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
1: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
11: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het Sociaal Huis, maar ook hier in het Doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
4: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
17: Ik denk een great game

0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaree.
7: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
8: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
9: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Lucie Loes in de tijd was voorzitter van de Gilles Derzee. Via de Gilles Derzee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
1: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
2: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
3: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
7: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
6: We staan bij Martine Le Saffre van Leffe Beach. Martine, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
4: Noordzee regionieuws.
5: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
5: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
5: Speler Joppe Mennis.
12: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
5: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
14: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
9: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
15: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
6: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
2: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
6: Waar vindt het plaats?
2: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
6: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
2: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Dan denk ik, die Bridge-spelers zijn big spenders.
2: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum twee huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
6: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
7: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
11: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
11: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
11: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
11: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
17: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
18: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
20: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maak ik er altijd een rood feest van.
21: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
14: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
22: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
22: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige pla geworden, laten we zeggen. Een bord met drie kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
22: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
22: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaquette. Waar krijgt het een plaats?
22: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
22: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
10: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
10: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
24: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
25: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
7: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
2: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
13: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
18: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
27: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
2: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
27: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
2: Waar vindt het plaats?
27: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
2: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
27: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
27: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
27: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open niet.
5: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
7: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
8: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En Ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
9: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
10: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We natuurlijk weten, ja, gewoon dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: altijd ja, op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel ja, niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jongbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
9: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
8: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
7: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
10: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
7: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
7: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
12: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
13: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
14: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
15: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
18: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
17: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
18: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
17: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
18: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
17: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
18: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog

0: Niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
6: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
7: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
9: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
10: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
11: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
12: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
12: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
12: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
13: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
20: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
20: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
20: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
20: Ja, Bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
20: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
4: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
4: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
4: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
4: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
22: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
23: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
24: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
6: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
7: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo. En hun defense, 9 turnovers en 3 assists, was wat te weinig.
0: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
13: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist. En het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
26: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
27: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
24: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Regionieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
6: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennes.
7: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
25: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
16: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad ga zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVLO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
13: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard, could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too though that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dom.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
20: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
20: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
12: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
18: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
21: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. En we zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
3: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
6: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: speler Joppe Mennes.
7: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon als ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
0: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
10: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
10: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
10: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
10: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
10: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
13: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
0: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
14: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen

0: kroket, Hernans kroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De Hernal kroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee. Radio.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
6: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
7: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
8: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
9: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
9: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met drie kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. chef Sam van Kompenolle.
10: Ook het kursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
12: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
22: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
23: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
24: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
25: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
25: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
25: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
25: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
25: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
25: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
6: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
7: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
12: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
18: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard, could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too though that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
15: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
16: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
17: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
11: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
12: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
21: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
21: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
21: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
21: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
21: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
21: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Wandegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
26: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
26: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
19: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: de plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
7: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
8: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van

0: voor eerst het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
1: Waar vindt het plaats?
0: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
0: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
0: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
0: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
3: En info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
5: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
6: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennes.
7: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
9: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
10: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle

0: Centrum Steden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
6: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld.
7: Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
7: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
16: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
17: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
18: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
19: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
7: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
20: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
7: Speler Joppe Mennes.
21: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
7: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
8: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomst. Plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
22: Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd? Want dit is een groot project, hè?
8: Ja, het is een van de grootste projecten van deze legislatuur en het gaat om een investeringsbedrag van 3 miljoen euro. We zullen dat niet alleen doen. We hebben daar ook ondersteuning gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die eigenlijk de hervorming van die kerken ook financieel gaat gaan ondersteunen. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. En wij hebben nu ook een subsidie dat wij zullen aanvragen nog aan de provincie, die eigenlijk ook kijkt naar die hervorming van de kerken. Maar het is toch wel een serieuze investering ook van de stad en de kerkfabriek die daarin eigenlijk zal een serieuze duit in het zakje doen om dit mogelijk te maken.
22: Wanneer zal het open gaan?
8: Wel, wij rekenen erop dat in 2027 al de werken zullen kunnen starten. Dus wij vermoeden dat het toch wel richting 2029 zal zijn, dat de opening eerder zal vallen. We moeten die termijnen ook nog krijgen van eventuele aannemers. We gaan nu in dit najaar de overheidsopdracht daartoe lanceren. En dan zullen we de verdere timing kunnen bespreken.
1: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vier horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. Vier horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
22: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
26: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
22: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
26: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
22: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
27: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
22: En jullie draaien die kroketten zelf?
27: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
22: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
27: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
22: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
27: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
22: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
27: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
22: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
27: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
25: Regionieuws.
5: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in anderhalf uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
6: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
22: En hoe doen jullie dat?
6: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
22: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
6: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
22: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
6: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
22: En waar halen de mensen de brochure?
6: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van onze lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
10: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld gevuld met een boterham.
2: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de 2e bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van €1600 omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
11: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
22: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
11: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
22: Waar vindt het plaats?
11: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
22: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
11: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
22: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
22: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
11: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regionieuws.
7: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
7: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
8: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
16: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
17: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
18: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk gewoon. En wij blijven op onze 2 euro.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
22: Bij ons Sam van Kompenolle van Gastrobar Sam. Hoe lang heeft Gastrobar Sam bestaan?
20: Wel, in feite zijn we gestart met een overname van Jans Café. Dat heb ik 7 jaar uitgebaat. Dan hebben we het geluk gehad het pand te kunnen kopen. Dan hebben we gerenoveerd en zijn we Gastrobar Sam gestart. En dat is ondertussen een 6-7 jaar geleden.
22: Het is een goed draaiende zaak en er komt afgelopen weekend plots een aankondiging van jou op Facebook van vanavond is de laatste avond.
20: Ja, inderdaad. We hebben het bewust niet te vroeg gecommuniceerd omdat we niet op de emotie wilden spelen. Maar ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
22: Het blijft een restaurant?
20: Ja, absoluut. Maar het wordt zeker wel een stukje losser, een stukje laagdrempeliger, toegankelijker. Een beetje jonger, een beetje meer rock and roll.
22: Zijn er meer plaatsen?
20: Nee. De plaatsen blijven gelijk. We gaan wel wat meer hogere tafels zetten, dat het zo wat morsiger wordt, dat het wat meer Oostends wordt. En ja, de laatste jaren hebben wij zeer goed gewerkt en wij zijn heel tevreden over de afgelopen 7 jaar. Maar ik voel ook aan mezelf en aan mijn collega's dat het tijd is om een keer het wapen over de andere schouder te gooien.
22: Jezelf bent chef, bedenkt mee het concept. Komt er een nieuwe chef? Ga je zelf in de keuken staan? Hoe zal dat praktisch zijn?
20: Wel, we gaan het team uitbreiden. Dus we hebben momenteel al 2 nieuwe voltijdse medewerkers aangenomen. Maar de chef blijft uiteraard dezelfde. Dat is Alessandra en ikzelf op haar vrije dagen. En uiteraard blijven ook de vleesleveranciers en zo. De kwaliteit blijft garant, maar het zal op een jongere, hippere manier gebracht worden. En we gaan veel meer inzetten op sharen. We gaan veel meer inzetten op kleinere bites, op een nonchalantere restaurantbeleving. Eigenlijk willen we een tegengewicht brengen aan het. We willen niet dat je een QR-code scant als je binnenkomt in plaats van een menukaart te krijgen. We willen niet dat je binnen een tijdslot komt te eten. En we willen ook niet dat, omdat je met 5 personen bent, dat je hetzelfde hoeft te eten. Dus we willen eigenlijk een tegengewicht bieden naar een soort horeca waarin dat er meer ingezet wordt op regels. Ik vind dat als je heel de week hard gewerkt hebt, dat je komt je vrije dag bij mij besteden of je vrije avond, dat jij als klant het verloop van de avond mag bepalen.
22: Het is een vrij korte periode. Op 1 november wil je al opnieuw daar staan.
20: Ja, maar dat is geen enkel probleem. We zijn meteen na het laatste service gestart met de afbraakwerken. En het is ook zo, de leidingen, structurele werken hoeven er niet te gebeuren. We gaan wel de hevel herbekleden, er komen nieuwe vloeren, nieuwe kunst aan de muren, nieuwe kleuren, nieuw porselein, een nieuwe menukaart en nieuwe gerechten. Ook de prijssetting zal anders zijn. Dus het wordt zeker een stukje toegankelijker, maar we hoeven geen, we hebben 6 jaar geleden alle leidingen en alle elektriciteit vernieuwd en zo. Dat hoeven we niet opnieuw te doen uiteraard.
22: Hoe zijn de reacties van de klanten op die opvallende aankondiging van hey, ik ga ermee stoppen?
20: Wel, we hebben uiteraard een heel klein beetje bewust gechoqueerd en het is wel aangekomen, maar we zijn wel zo wat talk of town en dat was misschien wel een beetje de bedoeling, omdat ik het wel fijn vind dat de mensen nu zeer benieuwd zijn naar wat er komt.
22: We zijn ook benieuwd. We kennen nu al het concept. Wat wordt de naam?
20: En dat ga ik wel nog eventjes geheim houden.
22: En is dat ook opnieuw gelinkt aan Sam?
20: Nee, absoluut niet. Daar hou ik helemaal vanaf na 6 jaar.
25: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van €1600 omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
3: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
4: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
5: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
6: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
6: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
6: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
6: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Reis en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
6: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
11: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomst. Plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
10: Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd? Want dit is een groot project, hè?
11: Ja, het is een van de grootste projecten van deze legislatuur en het gaat om een investeringsbedrag van 3 miljoen euro. We zullen dat niet alleen doen. We hebben daar ook ondersteuning gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die eigenlijk de hervorming van die kerken ook financieel gaat gaan ondersteunen. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. En wij hebben nu ook een subsidie dat wij zullen aanvragen nog aan de provincie, die eigenlijk ook kijkt naar die hervorming van de kerken. Maar het is toch wel een serieuze investering ook van de stad en de kerkfabriek die daarin eigenlijk zal een serieuze duit in het zakje doen om dit mogelijk te maken.
10: Wanneer zal het open gaan?
11: Wel, wij rekenen erop dat in 2027 nog de werken zullen kunnen starten. Dus wij vermoeden dat het toch wel richting 2029 zal zijn, dat de opening eerder zal vallen. We moeten die termijnen ook nog krijgen van eventuele aannemers. We gaan nu in dit najaar de overheidsopdracht daartoe lanceren. En dan zullen we de verdere timing kunnen bespreken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerken kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerken is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
13: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
10: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
14: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: En jullie draaien die kroketten zelf?
14: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
10: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
14: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
10: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
16: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
17: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
18: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de 2e bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van €1600... omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De twee nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt.

0: ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld. En die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
0: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
8: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
7: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
8: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
7: Waar vindt het plaats?
8: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
7: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
8: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
8: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasha.

0: Kaatsman.
1: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
2: Ik ben Jook Doodlewoman.
3: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Bij ons Sam van Kompenolle van Gastrobar Sam. Hoe lang heeft Gastrobar Sam bestaan?
7: Wel, in feite zijn we gestart met een overname van Jans Café. Dat heb ik 7 jaar uitgebaat. Dan hebben we het geluk gehad het pand te kunnen kopen. Dan hebben we gerenoveerd en zijn we Gastrobar Sam gestart. En dat is ondertussen zeven jaar geleden.
6: Het is een goed draaiende zaak en er komt afgelopen weekend plots een aankondiging van jou op Facebook van vanavond is de laatste avond.
7: Ja, inderdaad. We hebben het bewust niet te vroeg gecommuniceerd omdat we niet op de emotie wilden spelen. Maar ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat verandering, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
6: Het blijft een restaurant?
7: Ja, absoluut. Maar het wordt zeker wel een stukje losser, een stukje laagdrempeliger, toegankelijker. Een beetje jonger, een beetje meer rock'n'roll.
6: Zijn er meer plaatsen?
7: Nee. De plaatsen blijven gelijk. We gaan wel wat meer hogere tafels zetten, dat ze wat morsiger wordt, dat wat meer Oostends wordt. En ja, de laatste jaren hebben wij zeer goed gewerkt en wij zijn heel tevreden over de afgelopen 7 jaar. Maar ik voel ook aan mezelf en aan mijn collega's dat het tijd is om een keer het wapen over de andere schouder te gooien.
6: Jezelf bent chef, bedenkt mee het concept. Komt er een nieuwe chef? Ga je zelf in de keuken staan? Hoe zal dat praktisch zijn?
7: Wel, we gaan het team uitbreiden. Dus we hebben momenteel al 2 nieuwe voltijdse medewerkers aangenomen. Maar de chef blijft uiteraard dezelfde. Dat is Alessandra en ikzelf op haar vrije dagen. En uiteraard blijven ook de vleesleveranciers en zo. De kwaliteit blijft garant. Maar het zal op een jongere, hippere manier gebracht worden. En we gaan veel meer inzetten op sharen. We gaan veel meer inzetten op kleinere bites. Op een nonchalantere restaurantbeleving. Eigenlijk willen we een tegengewicht brengen aan het. We willen niet dat je een QR-code scant als je binnenkomt in plaats van een menukaart te krijgen. We willen niet dat je binnen een tijdslot komt eten. En we willen ook niet dat, omdat je met 5 personen bent, dat je hetzelfde hoeft te eten. Dus we willen eigenlijk een tegengewicht bieden naar een soort horeca waarin dat er meer ingezet wordt op regels. Ik vind dat als je heel de week hard gewerkt hebt en je komt je vrije dag bij mij besteden of je vrije avond, dat jij als klant het verloop van de avond mag bepalen.
6: Het is een vrij korte periode. Op 1 november wil je al opnieuw daar staan.
7: Ja, maar dat is geen enkel probleem. We zijn meteen na het laatste service gestart met de afbraakwerken. En het is ook zo, de leidingen, structurele werken hoeven er niet te gebeuren. We gaan wel de hevel herbekleden. Er komen nieuwe vloeren, nieuwe kunst aan de muren, nieuwe kleuren, nieuw porselein, een nieuwe menukaart en nieuwe gerechten. Ook de prijszetting zal anders zijn. Dus wordt zeker een stukje toegankelijker, maar we hoeven geen, we hebben 6 jaar geleden alle leidingen en alle elektriciteit vernieuwd en zo. Dat hoeven we niet opnieuw te doen uiteraard.
6: Hoe zijn de reacties van de klanten op die opvallende aankondiging van ik ga ermee stoppen?
7: Wel, we hebben uiteraard een heel klein beetje bewust gechoqueerd en dat is wel aangekomen, maar we zijn wel zo wat talk of town en dat was misschien wel een beetje de bedoeling, omdat ik het wel fijn vind dat de mensen nu zeer benieuwd zijn naar wat er komt.
6: We zijn ook benieuwd. We kennen nu al het concept. Wat wordt de naam?
7: En dat ga ik wel nog eventjes geheim houden.
6: En is dat ook opnieuw gelinkt aan Sam?
7: Nee, absoluut niet. Daar hou ik helemaal van af na 6 jaar.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de 2e bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft twee nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De twee nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. Vier horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
9: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
10: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vier horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. Vier horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de ganse wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijzen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
2: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
2: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
2: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
2: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikte terug op een afgelopen werkjaar en maakte nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
8: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomst. Plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd? Want dit is een groot project, hè?
8: Ja, het is een van de grootste projecten van deze legislatuur en het gaat om een investeringsbedrag van 3 miljoen euro. We zullen dat niet alleen doen. We hebben daar ook ondersteuning gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die eigenlijk de hervorming van die kerken ook financieel gaat gaan ondersteunen. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. En wij hebben nu ook een subsidie dat wij zullen aanvragen nog aan de provincie, die eigenlijk ook kijkt naar die hervorming van de kerken. Maar het is toch wel een serieuze investering ook van de stad en de kerkfabriek die daarin eigenlijk zal een serieuze duit in het zakje doen om dit mogelijk te maken.
1: Wanneer zal het open gaan?
8: Wel, wij rekenen erop dat in 2027 nog de werken zullen kunnen starten. Dus wij vermoeden dat het toch wel richting 2029 zal zijn, dat de opening eerder zal vallen. We moeten die termijnen ook nog krijgen van eventuele aannemers. We gaan nu in dit najaar de overheidsopdracht daartoe lanceren. En dan zullen we de verdere timing kunnen bespreken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
10: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
11: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
12: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats

0: euro, omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte, of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven op

0: opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld. En die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
0: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
4: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
5: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
6: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
7: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
10: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
10: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
10: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
10: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
10: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in anderhalf uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
7: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
1: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
7: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
1: Waar vindt het plaats?
7: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
7: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
7: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van €1600... omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Bredene heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
9: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
10: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
11: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Bij ons Sam van Kompenolle van Gastrobar Sam. Hoe lang heeft Gastrobar Sam bestaan?
13: Wel, in feite zijn we gestart met een overname van Jans Café. Dat heb ik 7 jaar uitgebaat. Dan hebben we het geluk gehad het pand te kunnen kopen. Dan hebben we gerenoveerd en zijn we Gastrobar Sam gestart. En dat is ondertussen zeven jaar geleden.
12: Het is een goed draaiende zaak en er komt afgelopen weekend plots een aankondiging van jou op Facebook van vanavond is de laatste avond.
13: Ja, inderdaad. We hebben het bewust niet te vroeg gecommuniceerd omdat we niet op de emotie wilden spelen. Maar ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
12: Het blijft een restaurant?
13: Ja, absoluut. Maar het wordt zeker wel een stukje losser, een stukje laagdrempeliger, toegankelijker. Een beetje jonger, een beetje meer rock'n'roll.
12: Zijn er meer plaatsen?
13: Nee. De plaatsen blijven gelijk. We gaan wel wat meer hogere tafels zetten, dat zo wat morsiger wordt, dat wat meer Oostends wordt. En ja, de laatste jaren hebben wij zeer goed gewerkt en wij zijn heel tevreden over de afgelopen 7 jaar. Maar ik voel ook aan mezelf en aan mijn collega's dat het tijd is om een keer het wapen over de andere schouder te gooien.
12: Jezelf bent chef, bedenkt mee het concept. Komt er een nieuwe chef? Ga je zelf in de keuken staan? Hoe zal dat praktisch zijn?
13: Wel, we gaan het team uitbreiden. Dus we hebben momenteel al 2 nieuwe voltijdse medewerkers aangenomen. Maar de chef blijft uiteraard dezelfde. Dat is Alessandra en ikzelf op haar vrije dagen. En uiteraard blijven ook de vleesleveranciers en zo. De kwaliteit blijft garant, maar het zal op een jongere, hippere manier gebracht worden. En we gaan veel meer inzetten op sharen. We gaan veel meer inzetten op kleinere bites, op een nonchalantere restaurantbeleving. Eigenlijk willen we een tegengewicht brengen aan het. We willen niet dat je een QR-code scant als je binnenkomt in plaats van een menukaart te krijgen. We willen niet dat je binnen een tijdslot komt eten. En we willen ook niet dat, omdat je met 5 personen bent, dat je hetzelfde hoeft te eten. Dus we willen eigenlijk een tegengewicht bieden naar een soort horeca waarin dat er meer ingezet wordt op regels. Ik vind dat als je heel de week hard werkt hebt, dat je komt je vrije dag bij mij besteden of je vrije avond, dat jij als klant het verloop van de avond mag bepalen.
12: Het is een vrij korte periode. Op 1 november wil je al opnieuw daar staan.
13: Ja, maar dat is geen enkel probleem. We zijn meteen na het laatste service gestart met de afbraakwerken. En het is ook zo, de leidingen, structurele werken hoeven er niet te gebeuren. We gaan wel de hevel herbekleden, er komen nieuwe vloeren, nieuwe kunst aan de muren, nieuwe kleuren, nieuw porselein, een nieuwe menukaart en nieuwe gerechten. Ook de prijssetting zal anders zijn. Dus het wordt zeker een stukje toegankelijker, maar we hoeven geen, we hebben 6 jaar geleden alle leidingen en alle elektriciteit vernieuwd en zo. Dat hoeven we niet opnieuw te doen uiteraard.
12: Hoe zijn de reacties van de klanten op die opvallende aankondiging van hey, ik ga ermee stoppen?
13: Wel, we hebben uiteraard een heel klein beetje bewust gechoqueerd en het is wel aangekomen, maar we zijn wel zo wat talk of town en dat was misschien wel een beetje de bedoeling, omdat ik het wel fijn vind dat de mensen nu zeer benieuwd zijn naar wat er komt.
12: We zijn ook benieuwd, we kennen nu al het concept. Wat wordt de naam?
13: En dat ga ik wel nog eventjes geheim houden.
12: En is dat ook opnieuw gelinkt aan Sam?
13: Nee, absoluut niet. Daar hou ik helemaal van af, na 6 jaar. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
0: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van een nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
20: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
21: In Middelkerken investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
22: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrien Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
19: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomst. Plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
12: Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd? Want dit is een groot project, hè?
19: Ja, het is een van de grootste projecten van deze legislatuur en het gaat om een investeringsbedrag van 3 miljoen euro. We zullen dat niet alleen doen. We hebben daar ook ondersteuning gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die eigenlijk de hervorming van die kerken ook financieel gaat gaan ondersteunen. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. En wij hebben nu ook een subsidie die wij zullen aanvragen nog aan de provincie, die eigenlijk ook kijkt naar die hervorming van de kerken. Maar het is toch wel een serieuze investering ook van de stad en de kerkfabriek die daarin eigenlijk zal een serieuze duit in het zakje doen om dit mogelijk te maken.
12: Wanneer zal het open gaan?
19: Wel, wij rekenen erop dat in 2027 nog de werken zullen kunnen starten. Dus wij vermoeden dat het toch wel richting 2029 zal zijn, dat de opening eerder zal vallen. We moeten die termijnen ook nog krijgen van eventuele aannemers. We gaan nu in dit najaar de overheidsopdracht daartoe lanceren. En dan zullen we de verdere timing kunnen bespreken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
24: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
25: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
26: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
27: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
27: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
12: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
28: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk.
5: Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
12: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige pla geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
12: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moest zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
12: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
12: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
12: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerken kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerken is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerken zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobaan.

0: meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en 1 uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
3: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
4: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
6: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
0: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
6: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
0: Waar vindt het plaats?
6: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
0: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
6: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
6: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
6: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn

0: wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen en we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vier horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. Vier horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld. En die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijzen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Bij ons Sam van Kompenolle van Gastrobar Sam. Hoe lang heeft Gastrobar Sam bestaan?
9: Wel, in feite zijn we gestart met een overname van Jans Café. Dat heb ik 7 jaar uitgebaat. Dan hebben we het geluk gehad het pand te kunnen kopen. Dan hebben we gerenoveerd en zijn we Gastrobar Sam gestart. En dat is ondertussen 6-7 jaar geleden.
8: Het is een goed draaiende zaak en er komt afgelopen weekend plots een aankondiging van jou op Facebook van vanavond is de laatste avond.
9: Ja, inderdaad. We hebben het bewust niet te vroeg gecommuniceerd omdat we niet op de emotie wilden spelen. Maar ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
8: Het blijft een restaurant?
9: Ja, absoluut. Maar het wordt zeker wel een stukje losser, een stukje laagdrempeliger, toegankelijker. Een beetje jonger, een beetje meer rock and roll.
8: Zijn er meer plaatsen?
9: Nee, de plaatsen blijven gelijk. We gaan wel wat meer hogere tafels zetten, dat het zo wat morsiger wordt, dat het wat meer Oostends wordt. En ja, de laatste jaren hebben wij zeer goed gewerkt en wij zijn heel tevreden over de afgelopen 7 jaar. Maar ik voel ook aan mezelf en aan mijn collega's dat het tijd is om een keer het wapen over de andere schouder te gooien.
8: Jezelf bent chef, bedenkt mee het concept. Komt er een nieuwe chef? Ga je zelf in de keuken staan? Hoe zal dat praktisch zijn?
9: Wel, we gaan het team uitbreiden. Dus we hebben momenteel al 2 nieuwe voltijdse medewerkers aangenomen. Maar de chef blijft uiteraard dezelfde. Dat is Alessandra en ik zelf op haar vrije dagen. En uiteraard blijven ook de vleesleveranciers en zo. De kwaliteit blijft garant, maar het zal op een jongere, hippere manier gebracht worden. En we gaan veel meer inzetten op sharen. We gaan veel meer inzetten op kleinere bites, op een nonchalantere restaurantbeleving. Eigenlijk willen we een tegengewicht brengen aan het. We willen niet dat je een QR-code scant als je binnenkomt in plaats van een menukaart te krijgen. We willen niet dat je binnen een tijdslot komt te eten. En we willen ook niet dat, omdat je met 5 personen bent, dat je hetzelfde hoeft te eten. Dus we willen eigenlijk een tegengewicht bieden naar een soort horeca waarin dat er meer ingezet wordt op regels. Ik vind dat als je heel de week hard gewerkt hebt en je komt je vrije dag bij mij besteden of je vrije avond, dat jij als klant het verloop van de avond mag bepalen.
8: Het is een vrij korte periode. Op 1 november wil je al opnieuw daar staan.
9: Ja, maar dat is geen enkel probleem. We zijn meteen na het laatste service gestart met de afbraakwerken. En het is ook zo, de leidingen, structurele werken hoeven er niet te gebeuren. We gaan wel de hevel herbekleden, er komen nieuwe vloeren, nieuwe kunst aan de muren, nieuwe kleuren, nieuw porselein, een nieuwe menukaart en nieuwe gerechten. Ook de prijssetting zal anders zijn. Dus wordt zeker een stukje toegankelijker, maar we hoeven geen, we hebben 6 jaar geleden alle leidingen en alle elektriciteit vernieuwd en zo. Dat hoeven we niet opnieuw te doen uiteraard.
8: Hoe zijn de reacties van de klanten op die opvallende aankondiging van hey, ik ga ermee stoppen?
9: Wel, we hebben uiteraard een heel klein beetje bewust gechoqueerd en het is wel aangekomen, maar we zijn wel zo wat talk of town en dat was misschien wel een beetje de bedoeling, omdat ik het wel fijn vind dat de mensen nu zeer benieuwd zijn naar wat er komt.
8: We zijn ook benieuwd, we kennen nu al het concept. Wat wordt de naam?
9: En dat ga ik wel nog eventjes geheim houden.
8: En is dat ook opnieuw gelinkt aan Sam?
9: Nee, absoluut niet. Daar hou ik helemaal vanaf na 6 jaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
13: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
14: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
15: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
16: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de 2e bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van €1600 omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrien Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De twee nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. Vier horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vier horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. Vier horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefaan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
18: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
21: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
22: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
11: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomstplan. plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren.